ben moks. Laat me bloos in roe, ik ben moks. Doe ole kou, ik ben moks. Heb dat nu verstaan, ik ben moks. Kanst u in die mokon, ik ben moks. Ik ben moks. Zo, nu heb ik eer dat maul zo richtig geben. Nu gooit schön in kroeg, erst maar een heben. Nee, nu kommst ook nog, nou de deur in. Na mijn vrouw, wat hast du denn in Sinn?